Môre Bongo sê kwa sa XKFM. Ja, joy te dame Maltin Edberg. Te ma joy toe ek met gaan kan ek toe radio XKFM. Ek kwa sê, ja, joy te dame kwa Maltin Edberg.

0: promises maak namens die ANC, want ons is daar om uitweg te gee aan ons mense. En dan die, ek het as hulle sê, ons kom met as dit election te reklaar op praat, die shelter, ons het kom met die shelter, dan moet die shelter opgemaak word op Richie. Want by elke plek in die gemeenskap moet daar shelters vir victim empowerment. En ons paie, ek rij op die paie, is het eerst keer dat Richie toe kom mee. Ons vrou ook namens ANC verskoning, maar ons is bezig, daar is projekte. As ek sal nog een geleentheid kry, as hulle graag wil gaan, want ons is nou in Richie, mens praat in general, om te sê, wat is die planne wat ons voeren toe het, vir die gemeenskap van Richie. En dan die ambulance, as julle gesien het, dat een paar maanden, omtrent vir die afgelopen 2 jaar, was die ambulance gelaunch in die hele province. Die premier van die Noordkap, Prima Zamani Sol, wat ook die ANC's voorzitter is, het door elke streek gegaan en ambulance gelaunch. En ons weet, dat is een sekere nommer wat ons moet bel, maar ons as gemeenskaplede, as leiers, want allemaal van ons soos hier sit, is leiers van die gemeenskap. En as daar probleme is, dan bel ons ook die ambulance. En ons weet, Richie'se mense bel, hulle het allemaal ons phone numbers. Hulle bel, dan sê hulle die ambulance stak, maar ons probeer ons uiterste best. Dis ook besef, as ek een kans kies, sal ek dier die blijheid om te sê, waar ons staan met Richie. En dan is ook iets dat ons moet terugvat, want ons sal moet na die debat, sal ons moet teruggaan en gaan sit met die premier van die Noordkap en sê, ons het die probleme op hulle, maar dit is nog steeds die knelpunte van Richie. En aan die begraafplaas, ek dink ons young lion hier, die kandidaat, onze kandidaat, ja, met die begraafplassen, as julle opgemerk het, want ek dink ons allemaal blij in locaties, of ons blij in die dorp of even, maar ek is van Roodepan. So ek praat nie net oor Roodepan, maar ek wil sê, ons het fancy, omdat julle sien, ons het Clearview, omgesit by ons begraafplassen. Ons het begin by ABC Cemetery. Ons is nou tans bezig met Roodepan Cemetery. So ons het een program. Ons sal terugkom met ons IDP, het is goed uitgelig, maar ons het nie alles uitgelig hier. So ons het een program om ons begraafplasse te beveilig. Maar wat is ook vir die gemeenskappe wil vraag. Want die fans, by ABC, dit was nog nie eens lang daar nie. Toet van ons gemeenskaplede besteed, hulle gaan hang daar goed op en hulle trek het plat. So ons wil ons gemeenskap vandalisme is all over. So ons gaan recht, maar ons kom nog Richie toe. Ons kom nog Richie toe, maar ek wil nie een datum gee nie. Maar ons gemeenskap vraag om ons plekke op te pas en seker te maak waar ons reg gemaak het, nie net as ANC of as government nie. Maar dit is vir ons allemaal, want ons allemaal gaan leven die begraafplaats. So, ons young lion, ons kom na Richie toe. Maar ek gaan nie hier sit en een datum en een dagje vir Richie, dan vanavond is ek op die media. Maar ons, dit is deel van ons plannen. So ek wil net vir julle gerust stel, ons gaan nie net Galeshoe, Roodepan, even nie, Richie is deel van so'n plek. Maar ek is nog nie sêk om alles geantwoord en dan...
1: Baie dankie ANC, okay. Ons kom oor na die DA toe nou, as daar een vraag was aan die DA.
2: Baie dankie,